0: trucje. Kom aan, dan loop ik jou niet.
1: Ja, goed zo.
2: En die mogen het blijven maar staan. Kom maar jouw bal.
0: Hoi. Het shot.
3: Hey baby.
4: Hey baby. Can you look at daddy? Can you look at daddy?
3: Can you see me?
5: Scene 9ครับ and action.
6: How did
7: you fit
6: your
7: team
6: face?
7: Mistake.
5: แล้วเดี๋ยวขึ้นไป
3: Muhammad
8: what's life love
9: come on smash
8: you go
9: sorry